time.

0: aangifte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Dit is lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

When you go home tonight, you must take the long way home.

en ziet hoe het in je leven ging. Als kind wou je prinses zijn, was jouw verdriet te veel.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

Tu les entends, Gigi?

Ja, diverse plaatsen hebben dat, hè. Zo'n trucusfestijn, hè. Dat mensen met een beperking, die mogen dan met zo'n vrachtwagenchauffeur mee. En dan mogen ze aan de tuter trekken. Dus dan hoor je al die trucus tuteren en zo. Nou ja, die hebben dan de tijd van hun leven, hè. Ja, Lorenzo heeft er een liedje over gemaakt. Het trucusfestijn. Ik zeg, goedemorgen, het is zaterdag geworden, 16 mei. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is wat. Utrechters krijgen waarschijnlijk in de toekomst een melding als er ergens sprake is van overbelasting van het stroomnet. Ja, de inwoners die ontvangen dan een pushbericht. Vergelijkbaar met een NL-alert met het verzoek om even de droger uit te laten. Of de elektrische auto niet op te laden. Ja, de gedeputeerde Staten van Utrecht, van Essen, die oppert het idee in een brief aan de Provinciale Staten. Ja, men hoopt dat mensen gehoor zullen geven aan zijn oproep. Dat schrijft onder andere RTV Utrecht. Ja, woordvoerder van de netbeheerder, die ziet de potentie in zo'n systeem. Ja, mensen worden niet overspoeld met berichten, maar krijgen alleen een melding als er te veel stroom wordt verbruikt. Dat gebeurt echt maar heel zelden, zo zegt hij. Ja, de gevolgen van zo'n piek kunnen volgens Hofland groot zijn. Als bijvoorbeeld een kabel onder de grond het begeeft, dan duurt het heel lang om die te zoeken. En als de transformator kapot gaat, dan is het maar de vraag of je een reserve hebt. Ja, je bent zomaar dagen, weken of zelfs maanden zoet in zo'n operatie. Dus ja, als je dan in Utrecht woont, dan je bent lekker de was aan het doen. Hè? Wasmachientje aan, krijg in één keer een melding, wasmachine uit. Ja, lijkt wel AI. Nee, dan moet je hem ook uitzetten, want dan is er, dan wordt er te veel stroom gevraagd. Ja, het is eigenlijk te gek voor woorden, hè, dat in een land als Nederland bijvoorbeeld zo is. Hè. En ja, het gebeurt trouwens niet alleen in Nederland, hoor, ook in Duitsland en in België en Frankrijk en Spanje. Daar zijn ook zeg maar de stroomnetten allemaal weer heel erg vol en er kan niemand meer bij. En nou ja, ja, zijn we allemaal een beetje te laat achtergekomen. We lopen een beetje achter de feiten aan. Hè. Iedereen moest toen zonnepanelen, weet ik ook nog heel goed. Want ja, dat is milieuvriendelijk en dat kost niks en dat levert alleen maar geld op. Nou ja, dat hebben we ook gezien, hè. Dat gaat in de toekomst ook allemaal geld kosten. Ja, en al dat stroom wat dan teruggaat, ja, dat is het nou juist, hè. Dat hele stroomnet kan dat niet aan, hè. Nee. Maar ja, goed. In elk geval, Utrecht heeft er wat op gevonden. Een NL-alertje van, ja, wasmachine uit of droger uit. En dan, ja, dan heb je dat maar te doen, hè. Want anders dan is de boel overbelast, hè. Goed, het is de zaterdageditie. Ik zeg goedemorgen. Het is de ene laatste dag wat betreft het Songfestival, hè. Dus er komen dus straks nog wel een paar jaar. Het is Swift, Taylor Swift. Elizabeth Taylor.

Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Ja, arme Koos. He, ik slaap vanavond wel op de bank, schat. Die hoorden daarvoor Queen in de ethisch remix bij Voor de Wekker Wakker. Ja, Koos Albers is al overleden. 2018, toen overleed hij. Hij is geboren in 1947. Nederlandse zanger, een legende. Ja, bekend van het levenslied en Nederlandstalige muziek. Een grote hit was trouwens Rosie uit 1987. Wat ik voel voor jou uit 1990 en Ik verscheur je brief uit 1991 waren ook hele grote hits. Ja. Hij had een kenmerkende stijl en stem. Hij heeft ook diverse prijzen gewonnen, waaronder een Edison. Ja, hij was populair in België en in Nederland. Mocht je hem nog gaan googlen vandaag, Koos Albers. Ja. En daarvoor Queen, ja, daar hoef ik niet veel over te vertellen natuurlijk. Hè. Wereldwijd bekend. Hè. Goed voor de Wekker Wakker, even kijken naar het weer vandaag op deze zaterdag. Er zijn wat buitjes die trekken van noordwest naar zuidoost. Het is ook lange tijd droog. Af en toe de zon kunnen we ook gaan zien. Het is een matige westenwind. Het wordt 12 tot 14 graden. Vanavond en vannacht is het tijdelijk droog met wat opklaringen. Landinwaarts koelt het wel af. De koudste plekken worden 2 tot 5 graden. En als we dan kijken naar zondag, een kleine vooruitblik, dan is het in de ochtend vrij veel bewolking met buiige regen. Daar heb je het weer. In de middag zijn er ook weer regenbuien, maar breekt de zon ook wat vaker door. Het wordt 12 tot 16 graden. En de wind komt morgen uit het zuidwesten. Nou ja, vandaag moeten we het dus stellen met 12 tot en met 14 graden. Hè. Het is extra feestje aan en dan komt het allemaal vanzelf goed, denk ik.

Ja, in het kader van het Songfestival 2026, want... Van 11 tot en met 17 mei, de Songfestivalweek. Ja, het kwam niet helemaal tot z'n recht, maar goed, het zat er in elk geval wel voor, hè. Ja, Jacqueline Boyer, moet ik eigenlijk zeggen, en Tom Philippi. Ja, het liedje won in 1960 het Eurovisie Songfestival in Londen. Ja, het liedje gaat trouwens over een vrouw die haar man verlaat voor een andere man. Ja, het bekende verhaal natuurlijk, hè, in het normale leven, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, het is vandaag zaterdag, 16 mei, zo dadelijk het nieuws van vandaag.

0: Old Town Boy van Blondie Beat hoorde je uit 1984 alweer, hè? Zo lang is het geleden. Ja, goed, even het nieuws vandaag. Premier Jette die ontvangt samen met het koningspaar de Indiase premier Narendra Modi als onderdeel van zijn tweedaagse bezoek aan Nederland. Jette en Modi die gaan later op de dag ook nog een samenwerkingsovereenkomst tekenen. Ja, er wordt vandaag gevoetbald. Willem II die speelt om 8 uur vanavond tegen Almere City in de halve finales van de play-offs om een spel en een plek in de Eredivisie. En de wedstrijd is live natuurlijk via de bekende sportapps. Ja, en de Britse zanger Harry Styles die treedt vanavond op in de Johan Cruijff Arena. Misschien straks ook even een liedje van draaien. Het is het eerste concert van een tiendelige reeks, dus hij krijgt de druk. En de halve finales op het landskampioenschap hockey bij de vrouwen staan vandaag ook op het programma. Titelhouder Zetteren Bos speelt om 2 uur tegen Kampong en SCHZ om 4 uur tegen Amsterdam. De laatste wedstrijd is natuurlijk weer te zien via de bekende sportapps en via de bekende hockeywebsites zijn er ook weer livestreams, hè, als je het allemaal een klein beetje wilt volgen. En verder nog meer nieuws. Een Irakees die ervan verdacht werd onder meer de aanslagen op meerdere Joodse instellingen in Nederland te hebben gecoördineerd, is in de kraag gevat en wordt in de Verenigde Staten berecht. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. Volgens de Amerikaanse aanklager is Mohammad Bakar Said Dawood al-Saidi, ja, een hele naam, een commandant binnen de Hezbollah, een radicale pro-Iraanse Sjiïtische militie in Irak die nauwe banden onderhoudt met de Hezbollah in Libanon. Ja, dus de Irakees is opgepakt. Ja, en nog even wat kort nieuws. John Travolta heeft een erepalm ontvangen tijdens het filmfestival in Cannes. Hij zegt zelf, het is beter dan een Oscar. En de politie heeft ingegrepen bij een AZC-demonstratie in Apeldoorn. Er zijn 3 arrestaties. Ja, en de burgemeester die heeft de inwoners in Loosdrecht excuses aangeboden. Hij zegt, het had anders gemoeten. Goed, voor de wekker wakker. Welkom bij dit ochtendradio Vuitton op deze zaterdag. Het is weekend, 16 mei, hè?
1: Een dagelijkse ochtendshow met Erik van Vliet.
2: Tijd niet gesproken.
3: Zullen we
2: even een bakje doen?
3: Hey, maatje. Ja, we kunnen zeker wel even een bakje doen. Waar en hoe laat?
2: Uurtje of 3 in de stad?
3: Ja, dat is goed. Zie ik je daar, maat.

Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

2014, Conchita Wurst, hoorde je met Wise Like a Phoenix. Ja, vanavond dan is het Eurovisie Songfestival de finale, de grande finale. Dus de grote vraag is wie er vanavond weer gaat winnen. Nou ja, dat hoor je dan morgenochtend in Voor de Wekker Wakker wel weer voorbij komen, denk ik. Ja, deze dame, Conchita Wurst, of deze heer, dame met een baard... Ja, heer met borsten. Ja, dat was toen een grote hit. Ja, dat werd overal gedraaid op elke radiozender. Hè. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Jermaine Jackson moet $6,5 miljoen gaan betalen. Dat is bijna €5,6 miljoen. Dat moet hij gaan betalen aan een vrouw die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding. De Amerikaanse zanger heeft namelijk niet gereageerd op haar aanklacht over het vermeende voorval, wat al stamt uit 1988. En Suzanne en Freek zijn afgelopen vrijdagavond aan hun uitzonderlijke reeks van maar liefst 10 concerten begonnen in het Gelderdoom in Arnhem. Het stel stond een tijdje stil bij de situatie van Freek, die ongeneeslijk ziek is, maar besloot vooral uitbundig het leven te vieren. Ja, en de zoektocht is begonnen naar de nieuwe James Bond. Ja, weinig acteurs zullen de rol van de Britse spion James Bond afwijzen. Wie hem goed neerzet is namelijk verzekerd van langdurig werk en kan het gebruiken als springplankje, hè, voor een lange filmcarrière. Ja, Daniel Craig's laatste Bondfilm No Time to Die uit 2021 is nu de felbegeerde rol weer beschikbaar. De audities zijn officieel begonnen. Dat heeft het vakblad Variety gemeld. Ja, Amazon MGM Studios, de rechthebbende van de James Bond franchise, heeft de casting expert Nina Gold ingeschakeld. Die eerder de casting deed voor onder meer de fantasieserie Game of Thrones en de Star Wars films. Ja, dus er is een grote zoektocht aan de gang voor de nieuwe James Bond. Dus ja, als je ambitie hebt, je denkt van nou, misschien wil ik dat wel gaan doen, dan zou ik me maar snel gaan opgeven.

0: Najib Amali hoorde je voorbij komen met hij wil naar zijn moeder toe. Hè? Ja, goedemorgen, dit is voor de wekker wakker op deze zaterdag. En het WK voetbal staat voor de deur. En als het goed is, maar dan moet ik heel eventjes kijken of ik hem inmiddels aan de lijn heb. De man van het bekende liedje De Beker van Aruba voor Nederland. Franklin, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Erik, hoe gaat het?
0: Ja, hartstikke goed man. Hey, waar bel je nu vandaan, als ik vragen mag?
1: Nou, eigenlijk, ik ben met vakantie hier in Parijs, weet je, in Frankrijk.
0: Ja.
1: Dus ik bel vanuit Frankrijk.
0: Oh.
1: Ik was eventjes 1 week in Nederland. Frankrijk, vandaag gaan we terug naar Nederland.
0: Oké.
1: Okay. 1 week, dan gaan we terug naar Aruba.
0: Oké, okay, nou, ik zou dat Nederland nog even uitstellen, want het is hier verschrikkelijk weer. Het is hier koud, het is hier regenachtig, het waait hier. Dus nee, het is hier echt, het is geen pretje momenteel, hoor.
1: Nee. Ik kan wel wat vertellen, ja.
0: Ja, inderdaad. Ja. Hey, maar jij bent voetbalfan natuurlijk en ik vind het wel geinig, hoor. Je hebt een liedje gemaakt voor Nederland eigenlijk. De Beker van Aruba voor Nederland. Waarom heb je dat gedaan?
1: Waarom? Ja, het is zo, het idee kwam vanwege dat we eigenlijk uitgenodigd waren om voor de Nederlandse elftal te spelen gedurende WK. Dat was heel lang geleden, 1990, gedurende hetzelfde Ronald Koeman de tijd, weet je.
0: Ja.
1: En eigenlijk, het is zo dat we, mocht Nederland van Duitsland winnen, dan zouden we de dag daarop eigenlijk naar Italië gaan. En dat was, wauw, dat was voor mij iets, voor ons dan, iets heel groot, weet je. Om in de eretribune gaan spelen voor de Nederlandse afstand, een groot toernooi. Nee, dat is echt iets groots, weet je.
0: Ja.
1: En vier jaar later zei ik, nou, laat ik misschien een liedje schrijven of mogen we, gevraagd worden. Dan hebben we een liedje om eigenlijk te spelen, weet je. En zo kwam ik op het idee, laat ik een liedje voor het Nederlands afstand te schrijven.
0: Ja, hoe hebben ze gereageerd? Heb ik het liedje al laten horen aan ze?
1: Ja, eigenlijk zijn we heel goed, weet je. Ik kan niet klagen. De reactie was heel goed, want ik heb het al sinds een paar jaar terug geïnteresseerd. En de reactie was heel goed. Dus ja, op de radio, dinges, ja, ik heb het overal. En ze vonden het heel leuk, weet je.
0: Ja.
1: Heel leuk, het is echt een stadion muziek. En ja, het was een succes hoor.
0: Ja, nou, hartstikke mooi man. Ja, en ik moet je zeggen, je liedje is al dagtoppen geweest, hè? Dus we hebben hem al als tip gedraaid, zeg maar, op de radio. Dus en straks als het WK bezig is, dan horen we het liedje ook nog een paar keer voorbij komen. Want ik vind het wel een heel bijzonder project in elk geval.
1: Dus, ja, toch?
0: Ja. Wat denk je zelf? Hoe gaan we het doen met het WK?
1: De Nederlandse elftal?
0: Ja.
1: Ik zeg van, kijk, Nederland heeft hele goede spelers.
0: Ja.
1: Dat is geen twijfel aan, weet je. Het is een kwestie van voorbereiden. Ik zeg van gewoon voorbereiden. Dus ja, deze 2 weken gaan ze samen allemaal voorbereiden. Goede concentratie, weet je. En spelletjes en oefenen en zo. En de laatste tijd, weet je, elke van toernooi van 2010, 2014, 2000, zelfs vorige WK heeft Nederland heel goed gepresteerd.
0: Ja.
1: Weet je, dus ik zat gewoon helemaal positief. En sinds oktober heeft Nederland geen wedstrijd verloren.
0: Nee, dat klopt. Ja, ze doen het heel erg goed. Maar weet je waar ik altijd bang voor ben? Ik ben altijd een beetje bang dat die spelers allemaal voor eigen belang gaan. Hè? Want je moet een team zijn. Hè? En dat is altijd bij het Duitse elftal heel erg te merken. Hè? Dat is echt een team die samenwerkt. Hè? En dat moet Nederland ook doen. Hè? En niet aan eigen belang denken, denk ik. Ik denk dat ze dan heel ver komen. Ja, ik heb er ook geen verstand van, hoor. Maar dat is mijn eerste impressie.
1: Ja. Kijk, het is zo, ik zeg van, kijk, Nederland had het de Dream Team, toch?
0: Ja.
1: Dat was toen de tijd, 1990, was het Dream Team. Niemand kon hun enkel op papier van hen winnen, weet je. Dus Ronald Koeman heeft genoeg ervaring. Want toen de tijd begon ze met elkaar, weet je, nee, die wil dit. Nee, willen jullie de WK halen, dan moeten we 1 team zijn.
0: Ja.
1: En moeten voor een beker gaan. En 1 keer in het leven heb je de kans om de wereldtitel te halen, weet je. We hebben per in ploeg, weet je. Dus ik ben dit jaar, het is de enige keer dat ik een wereldtitel kan krijgen. Dat, dat, dat mentaliteit moeten ze nemen, weet je. Dat ze niet voor hun eigen gaan spelen. Nee, we gaan gewoon voor de wereldtitel. En ik zeg, Drodokoman is de juiste persoon. Want ze hadden een dreamteam en toch hadden ze niks uitgevoerd. Dus deze is een goede ervaring. Dus ik zie het gewoon positief, hoor.
0: Ja, volgens mij moet Koeman jou uit gaan nodigen om eventjes een pep talk te geven aan het elftal, joh. Want volgens mij gaat hij helemaal goed komen, denk ik, hoor.
1: Ja, echt waar. En vooral, weet je, op dit moment staat Nederland niet als bekend als een, weet je, voor een rivaal voor de BN. Om de wereldtitel te halen. Nee. En dat is wel positief, want iedereen gaat rustig, weet je, tegen Nederland. En dan dat is ook positief voor Nederland, weet je. Want ja, als je bijvoorbeeld tegen Frankrijk gaat spelen, dan zeggen ze alles tegen Frankrijk.
0: Ja.
1: Nee, maar Nederland, momenteel zeggen ze nee, gaat rustig spelen en dan gaat het makkelijker worden voor Nederland, weet je.
0: Ja.
1: Ik zie dat gewoon positief, want ze hebben hele goede spelers.
0: Ja, zeker weten. Ja. En ik hoop dat jouw liedje ook een heel groot succes wordt tijdens het WK. We gaan hem in elk geval nu draaien. En ik wens je een leuke tijd in Parijs, hè, momenteel nog. En dan daarna in Nederland met beter weer, hoop ik.
1: Ja, bedankt, hoor. Bedankt voor de interview. Vind ik heel leuk. En ja, respect, hoor. En we gaan voor de beker.
0: Juist, ik ga nu draaien. De beker van Aruba voor Nederland. Het voetballied. Dankjewel, hè, Frank.
1: Hey, hoi, hoi.
0: Hoi, hoi, hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

Hogan, Watanabe, drie keer het Eurovisie gewonnen. Hè? 1980, 1987 en 1992 ook nog een keertje als songwriter. Hè? Ja, toen had hij een liedje geschreven, Why Me heette dat toen. En Hold Me Now was 1987 en Watanabe hier hoorde je net uit 1980. Ja, wat ik trouwens niet wist is dat Johnny Logan geboren is in Australië. Ja, ja, het is wel een Ierse zanger, maar hij heeft daar het levenslicht gezien. Hè? Ja, goed. Ja, Johnny is trouwens de enige artiest die het Songfestival twee keer als zanger heeft gewonnen. Ja, en nou ja, Watanabe hier is natuurlijk een klassieker. Die hoor je overal voorbij komen. Hè? Ja.

0: De dagtopper voor vandaag, Blue Week en Show Me This Harbor. Het is vandaag zaterdag 16 mei. Ja, het is de 136e dag alweer van het jaar. Ja, we moeten nog 229 dagen doorkomen en dan zitten we alweer aan het einde van het jaar. Hè? Ja, het is vandaag de geboortedag van, Pierce Brosnan. Ja, die kennen we natuurlijk ook nog als James Bond. Hè? In verband met de zoektocht naar de nieuwe James Bond die van start is gegaan. Het is ook de geboortedag van Loretta Schrijver. Ja, is al overleden. En ook de geboortedag van Janet Jackson. Ja, vandaag is ze geboren in 1966 alweer. Hè? Ja.
1: What's up, girl?
2: He stood me up again.
1: Again?
2: Mm-hmm.
1: Well, what's up with this guy? Do you really like him that much?
2: Yes, honey, I love him. He is fun. He does a lot of nice things for me.
1: I know he used to do nice stuff for you, but what has he done for you lately?

volgens mij wordt het geen grote hit. Maar het was wel leuk om een keertje te draaien. Johnny Ising en Feest in het Hooi. Ja, ga vandaag maar eens op zoek. Misschien vind je wat van hem. Ja, ik kan niks over vinden in elk geval. Of ik zoek misschien verkeerd, dat kan. Maar goed, liedje hebben we wel binnengekregen. Hè, via voor de wekker wakker apenstaartje gmail.com. Goed, volgens mij is het klaar, hè? Ja, volgens mij is het gebeurd. Vanavond natuurlijk het Eurovisie Songfestival. Dus vanavond gaan we kijken wie er wint. En welke liedjes allemaal ten gehore worden gebracht. Zijn er nog updates over het Songfestival? Nee, niet echt. Dus nou ja, vanavond gewoon kijken als je Songfestival-minded bent. En morgenochtend in de ochtendshow dan vertellen we je sowieso wie er gewonnen heeft. Mocht je het vanavond niet zien en alles missen, dan hoor je dat morgen natuurlijk hier in dit ochtendradioprogramma. Kunnen we? Ja, hè?

zaterdag. Het is vandaag ook de Wereld Whisky Dag. Dus drink genoeg, maar wel voldoende. En als je een glaasje op hebt, niet in de auto stappen. Hè? Nee. Goed, dit was er weer. Morgenochtend ben ik er weer natuurlijk met Voor de Wekker Wakker. Ik wens je een leuke dag vandaag op deze zaterdag. Wel een beetje koud, feestje aan, sjaaltje om, maar het komt goed. Af en toe de zon, zijn we ook al tevreden mee. Hè? We gaan eruit met Rolling Stones in de Stars.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

0: alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep horen.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: All the Dutch. Muziek van Nederlandse bodem.
2: Ik was maar een clown.
1: Van Ben Kramer tot Kaya. Nederlandstalig, maar zeker ook Engels. Interviews met bekende en minder bekende artiesten.

dat was Shocking van de Dizzy Mans Band. Een titel die klinkt als een knipoog en een glimlach tegelijk. Welkom bij Old Dutch, waar muziek van onze eigen bodem niet alleen klinkt, maar leeft. Van vergeten parels tot frisse klanken, van het hart naar de ether. En we blijven nog even in de warme jaren 70. Met een duo dat melancholie en melodie moeiteloos wist te mengen. Dit is Only Lies van Greenfield & Cook.

Ja, we schoven een stukje op richting symfonische pracht. Een band die internationale allure had, maar altijd een beetje van ons bleef. Kajak met Phantom of the Night. Muziek die als een schaduw langs je heen glijdt. Ja, en dan maak ik een brug naar het heden, naar nieuwe symfonische klanken. Een naam die je misschien al kent. En zo niet, dan wordt het tijd. Ik spreek straks met frontman Brian de Graven en ik heb aan een grote fan van symfonische rock en zeker ook van Reality, misschien wel de grootste fan, heb ik gevraagd wat hij de twee beste nummers vindt van het recent uitgebrachte album Scratch van de Reality. En hij kwam allereerst met dit nummer. Luister naar Reality met Follow Me Home.

0: Ja, dit was dus Reality met Follow Me Home. En dat home is nu hier even in de studio. Want vandaag duiken we in een wereld waar melodie en verbeelding hand in hand gaan. Een wereld waar muziek niet alleen klinkt, maar zich ontvouwt als een landschap. En ik ga in gesprek met iemand die ik niet alleen ken als muzikant, maar ook als mens. Brian de Grave, frontman van Silhouette en de drijvende kracht achter het bijzondere project Reality. Samen met onder andere zijn vrouw Marjolein bouwde hij sinds 2011 aan een muzikaal universum waarin symfonische rock en folky invloeden elkaar vinden. Met albums als Mental Peace en Fairly Carefree groeide Reality uit tot de naam die ook internationaal wordt omarmd. En nu is er een nieuw hoofdstuk, het album Scratch. Brian, welkom.
1: Ja, dankjewel Paul. Wat een prachtige samenvatting.
0: Ja, dank je. Ja, ik heb er echt mijn best op gedaan. Ik heb jullie grootste fan gevraagd welke twee nummers hij het beste vindt van het nieuwe album. En daar kwam hij onder andere met dit nummer. Ik denk dat je weet over wie ik het heb.
1: Ja, ik denk dat wel weet over wie ik het heb, ja. Die heeft ook nog een rolletje gespeeld op die nieuwe cd natuurlijk.
0: Ja, dat klopt. Hij heeft ook nog bij een nummer backing vocals gedaan. Maar ik zal zijn naam nu niet noemen, want hij is zelf heel bescheiden, dat weet ik.
1: Dat weet ik wel.
0: Maar Reality, het begon ooit als een project, denk ik. Een soort, ja, wat zal ik zeggen, een muzikale speeltuin. Maar wanneer voelde je, dit is geen project meer, dit is een band?
1: Eigenlijk toen we besloten om het om dus ook live te gaan optreden, denk ik. Want ja, we hebben één keer in een soort van gelegenheidsband hebben we een live optreden gedaan in het Blok. Dat was vlak voor het uitkomen van Mental Peace. Dat was eigenlijk een crowdfunding optreden, zeg maar. Nou ja, dat smaakte sowieso ook wel naar meer. En toen hebben we in hetzelfde jaar aan het einde nog in Den Bosch een optreden gedaan voor 20 man. Dat was in de coronatijd. Dat waren er toch wel 30.
0: Zo.
1: Ja. Waar rimpel. Ja, er waren een aantal mensen die ook wel zeiden van wij willen ook eigenlijk nog wel blijven. Hè? Dus na het project ermee doorgaan. Dat waren Christopher Appen op de toetsen en Rennet Bull op gitaar. En dan heb je eigenlijk bijna een band. Dan heb je nog een drummer nodig. En natuurlijk een bassist. Nou, die bassist die is altijd wel aanwezig geweest. We hebben de hulp gehad van Mark Optenberg en van Jeffrey de Greve, mijn oudste zoon, voordat uiteindelijk Patrick Verheijen nu het stokje heeft overgenomen.
0: Ja,
1: en qua drums kwam dus vlak na het verschijnen van het, of eigenlijk vlak na dat tweede optreden, kwam Jos Uffing om de hoek kijken, die ooit drummer was bij Silhouette. En die zei van nou, ik heb eigenlijk wel weer zin om in een beetje te gaan drummen. Ja. En toen waren we compleet. En ja, toen hebben we gezegd van nou ja, dan gaan we als band gaan we verder. En zo zijn we eigenlijk Fairly Carefree aangevlogen.
0: Volgens mij heb jij de toetsenist nog niet genoemd.
1: Jawel, Christopher Appen.
0: Oh ja, sorry, daar begon je mee. Ja, ja, ja ik ben nog wat ouder, ik heb een slecht geheugen.
1: Ja, dat weet ik. Maar Christopher Appen die is vanaf, eigenlijk ook vanaf dag 1 is die gekomen en altijd gebleven. En ja. Iemand die qua muzieksmaak heel dichtbij zit bij wat wij willen. En het gewoon ook bijzonder fijn vindt om onderdeel te zijn van de band.
0: Ja, het nummer wat ik liet horen, daar waar ik bij was Marjolein eigenlijk de frontvrouw in dit geval, de zangeres. Je werkt al jaren samen met Marjolein en je doet niet alleen zingen met haar, want je bent met haar getrouwd. Is dat moeilijk om met je eigen vrouw in een band te spelen? Of is dat juist een voordeel?
1: Het is allebei, Paul. Soms is het moeilijk omdat je gewoon natuurlijk ook als muzikant te zijn er nog wel eens meningsverschillen hebt. Je hebt verschillende smaak en je wil soms wel eens wat anders.
0: Ja.
1: Aan de andere kant is het niks zo leuk als samen met je vrouw op het podium staan tijdens een optreden. Dat is gewoon echt, daar geniet ik echt heel erg van. En ook om dat gewoon samen te brengen, zeg maar.
0: Ja, snap ik. Nou, het nieuwe album heet Scratch. En dat vind ik een intrigerende titel. Waar verwijst dat naar?
1: Het verwijst eigenlijk naar de rode draad in het album die ik nog niet had gevonden. Het is zo dat Marjolein heeft een soort van even een stapje terug gedaan tijdens. Die zei van joh, gaan jullie lekker verder na het tweede album. En ik kom er in de loop van de tijd wel weer bij. En toen had ik eigenlijk het meeste wel geschreven. En ja, vervolgens is zij zich er, laten we zeggen, op een, is ze zich er weer mee gaan bemoeien, maar dan natuurlijk wel op een goede manier.
0: Ja.
1: En zei ze van ja, feitelijk denk ik dat we het album Scratch moeten noemen, omdat alle nummers die jij voor dit album geschreven hebt, die hebben iets te maken met een beschadiging, zei het, een beschadiging van de wereld, zei het, een beschadiging in een relatie, zei het. Ja, eigenlijk op alle verschillende manieren. Ja, een botsing met een rendier kan ook een behoorlijke kras opleveren, zeg maar. Dus, en zo zijn er eigenlijk alle titels gerelateerd aan de Scratch.
0: Ja, nou heb ik gelezen dat met Scratch, dat wordt eigenlijk Reality Next Level genoemd. Hoe verschilt dit album van de vorige albums?
1: Ik denk een stukje volwassenheid. In de zin van, er is gewoon... ja, ik heb, als ik met mezelf mag beginnen, ik heb als producer heb ik natuurlijk heel veel geleerd van het werken met Mental Peace en Fairly Carefree. En dit is dan de derde keer dat ik iets aan het produceren ben. En ik hoor natuurlijk achteraf, nou, zei het kleine dingetje, dat je denkt van dat kan beter. Dus je wordt toch steeds kritischer op jezelf. En met het aannemen van Jos de Jong, want die waren we nog even voor het gemak vergeten, de tweede gitarist, zijn we voor mijn gevoel echt next level gegaan. We hebben niet één Steve Roderick in de band, maar twee. Ja. En dat klinkt geweldig lekker samen. Ja, sorry hoor, maar ik vind die jongens gewoon allebei fantastisch spelen. En ze spelen precies gitaar op een manier die mij raakt. En daarom zeg ik twee Steve Roderick's.
0: Ja, ja, voor de mensen die het niet weten, Steve Roderick is de gitarist van Marillion.
1: Ja, en ja. Iemand waar zowel Mar als ik natuurlijk wel heel erg gecharmeerd zijn qua sound. Dus wij zijn heel erg gek op onze gitarist. Natuurlijk ook op de rest van de band, maar het geluid wat die jongens samen produceren is echt best wel heel erg mooi. En op verschillende onderdelen van het album zijn ze dus ook heel mooi samen te horen. En ja, dat had ik zelf met Rindert bijvoorbeeld bij het vorige album nooit kunnen doen.
0: Nee.
1: Dus, er zijn gewoon samengevat ook meer mogelijkheden gekomen. En de composities zijn voor ons gevoel toch weer een stap vooruit ten opzichte van het vorige album.
0: Ja, dus Reality Next Level is echt wel een goede omschrijving.
1: Ja, dus als we dat van onszelf mogen zeggen, ja. Wij dachten van wel, maar we hopen natuurlijk dat het publiek dat ook vindt.
0: Ja. In het verleden heb je ook samengewerkt met indrukwekkende namen als Ton Scherpenzeel en Michel Saint-Pierre. Sorry.
1: Ja, dat klopt. Dat zijn mensen die je dan gaandeweg in je leven tegenkomt. Het was zo dat het contact met Ton Scherpenzeel is gekomen omdat hij mij belde. En ik was redelijk verrast, kan ik je zeggen. Want Ton Scherpenzeel is wel een van mijn helden als het gaat om het schrijven van nummers. Ja. Ik vind hem super goed als componist, behalve dat ik een goede muzikant is. En hij vroeg of ik achtergrondzang wilde doen op zijn soloalbum. Nou, dat was natuurlijk snel beslist.
0: Ja.
1: Vervolgens had hij zoiets veel, als ik ooit eens wat voor je terug mag doen, dan hoor ik het graag. En dat was in eerste instantie bij Silhouette op het vierde album. En twee later zei ik van joh, vind je het leuk om nog eens keer wat voor mijn nieuwe bandje te doen? Vond hij ook hartstikke leuk. En toen heeft hij een toetsen solo ingespeeld op Fairly Carefree. Ja.
0: Ja,
1: en Michel Saint-Pierre, ja, dat is. Ja, nou goed, Michel Saint-Pierre van Mystery is natuurlijk een fantastische gitarist. En ik ben al vrij lang Mystery-fan. En in die periode had ik ook best wel veel persoonlijk contact met Michel Saint-Pierre. Dat is altijd zo gebleven. En toen ik op een gegeven moment op iets bezig was, dacht ik van nou, hier kan ik wel een gitaarsolo à la Michel Saint-Pierre gebruiken. En ik denk, weet je wat, ik stuur hem even een appje. En zei leuk, gaan we doen.
0: Ja.
1: Dus dat zijn natuurlijk wel, ja, wel hele bijzondere dingen.
0: Ja, Nu spelen jullie met zeven muzikanten. Dat zijn echt heel veel kleuren op je palet. Hoe voorkom je nou dat een cacophonie wordt? En hoe hou je dat in balans? Want jij schrijft de nummers.
1: Ja, dat klopt. Ik schrijf de compositie en ik heb dan een beetje... Ik ben de producer en daarmee bepaal ik eigenlijk welk instrument op welk moment aan de beurt is, zeg maar. En, ja. Het is natuurlijk gewoon raak dat je balans brengt ook in de opbouw. Dat je niet continu allemaal met je instrumenten naar voren komt. Dus het is ook heel belangrijk, vind ik, dat er ook rustige stukken in zitten. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Met misschien maar één of twee instrumenten. En tegelijkertijd denk ik dat het op zich goed te doen is als je het goed mixt. Dat je ook alle instrumenten tegelijk kunt laten horen. Dat is natuurlijk een kunst. Maar daar hebben we dan weer Han Uyl voor gevonden. Die vanaf scratch eigenlijk bij ons is om te mixen en te masteren. En dat is ons heel erg goed bevallen. Ja, die heeft inderdaad op de drukke momenten waar je, als je het niet goed doet, cacophonie zou krijgen. Dat je gewoon alles hoort. Dat blijft heel bijzonder.
0: Ja, nou ik heb het album in huis. En ik moet ook zeggen, ik ben onder de indruk.
1: Dat doet me goed, Paul. Ja, ja.
0: Jullie hebben trouwens ook een sterke live reputatie opgebouwd. En wat gebeurt er met jullie muziek op het podium dat je in de studio niet kunt vangen?
1: Ja, ik denk toch een beetje de spirit, zeg maar. Dat je gewoon ziet, en dat hebben we bij de repetitie ook, we hebben lol met z'n allen. We zijn niet bezig allemaal ons eigen dingetje te doen. We staan gewoon echt lekker als band. Swingen doe je niet zo raar met progressieve rock. Maar nee. We staan wel gewoon lekker te spelen. En we komen iets brengen wat een collectief is. En daar zit plezier in. En dat komt gewoon over op het publiek. En dat je dan af en toe eens even een noodnet even verkeerd zingt. Dat wordt dan gewoon, ja, dat wordt je dan vergeven. Want het is veel belangrijker, tenminste, dat denk ik. Dat het gewoon met liefde overkomt.
0: Dat het binnenkomt, ja. Zit er een nummer op Scratch dat voor jou persoonlijk het meest betekent?
1: Ja, uiteraard. Ja, dat is Never Feel This Way. En dat nummer heb ik eigenlijk geschreven over het eerste jaar dat ik samen was met Marjolein.
0: Okay.
1: Het is letterlijk gewoon een jaar geweest om nooit te vergeten. En ja, het is af en toe gewoon, kijk je daarna terug en denk je van ja, wat was het toch gewoon mooi samen en met die kinderen. Het is een heel bijzonder jaar.
0: Nou heeft jullie grote fan als tweede nummer Out of My Mind gekozen. Maar hij vond het ook wel heel moeilijk om een tweede keus te maken. Maar dan zal ik...
1: Nee, maar dat vind ik altijd een goed teken, Paul. Dat betekent gewoon dat er geen nummers opstaan die skippers zijn. Het grappige is, ik heb nu diverse reacties gezien. En met name op Facebook, want daar zijn we nog het meest actief, denk ik. Ja. En je ziet dat iedereen weer een andere favoriet heeft. Er is niet echt één nummer wat nou voorop ligt, zeg maar.
0: Nee,
1: iedere track wordt wel weer genoemd.
0: Ik zal Never Feel This Way in een volgende uitzending zal ik laten horen. Want Reality vergeten we natuurlijk niet meer in deze uitzendingen van All Dutch.
1: Nee, dat is mooi, Paul. Dan komt dat goed.
0: Waar hoop je dat Reality over 5 jaar staat?
1: In de boerderij.
0: Ah, ja. Ja, dat antwoord ligt een beetje voor de hand, inderdaad.
1: Ja, dat is wat we natuurlijk met Silhouette hebben gedaan als support act. Maar ik hoop echt dat ze met Reality... Dat we het zover krijgen dat we zo groot worden dat we een keer in die zaal mogen spelen waar ik zelf al zo vaak ben geweest als toeschouwer.
0: Ja. Is er nog iets wat je kwijt wil voordat ik het volgende nummer ga draaien?
1: Nee, dat ik het leuk vind om je weer even een keer te spreken en in je programma te zijn. En dat ik hoop dat de luisteraars de nummers ook kunnen waarderen.
0: Ja, nou goed.
1: Als ze blij worden, dan kunnen ze de cd bestellen op www.reality.com. En Reality, dat spel je met R-E-A-L-I-S-E-A.
0: Ja, en ook op vinyl te krijgen.
1: Niet meer, Paul. Dat was een artefact voor de crowdfunding. En we hebben het in een limited edition van 25 stuks laten persen. En ze zijn op.
0: Oh, daar heb ik er één van.
1: Nou, dat wordt nog wel eens een keertje goud waard misschien.
0: Ja, wie weet. Hey Brian, dankjewel voor je openheid en je verhalen. Ik ga draaien Out of My Mind. En veel succes met Reality. En doe Marjolein de groeten. En de rest van de band.
1: Okay, Paul. Okay. Succes met je uitzending.
0: Ja, dankjewel. Bye. Dat was dus Brian de Graven van Reality. En we gaan nu luisteren naar Out of My Mind.

0: de aus.
1: Ja, doe maar met de bom. Een nummer dat nog altijd binnenkomt. En daarvoor hadden we dus Brian de Graven van Reality. En ik eindigde met Reality met, hoe heet het nummer ook weer? Out of My Mind. Intens en meeslepend vind ik die muziek. En echt de moeite waard om goed te beluisteren. Ik zou, als ik u was, als ik jou was, die cd aanschaffen. Ja.
2: Olala, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof mij vrij, die zijn er hoor, die zijn er zoveel. Dus ja, ik snap die Paul eigenlijk wel. Nu, soms is hij brutaal, soms poëtisch, maar hij is altijd onweerstaanbaar. Dus als hij bij mij aanbelt, bij goede weekends, ja, dan doe ik open, hè. Wat voor keuze heb ik?
1: Ja, het Belgisch kwartiertje. En we beginnen met Silver. Het nummer waar het mee begon. Turn the Tide.

Ja, dat was dus een samenwerking tussen Nederland en België met Jaap Rezema en Pommelien Thijs. En nu wij niet meer praten. Pijnlijk mooi, denk ik. Ja, sommige bands volgen geen rechte lijn. Ze zwerven, veranderen, zoeken en vinden onderweg hun eigen geluid. Vanuit Antwerpen groeide Zita Swoon rond Stef Camille Carlens uit tot een eigenzinnig muzikaal collectief waarin blues, pop en kunst moeiteloos samensmelten. Altijd een tikje anders, altijd herkenbaar. Het is Zita Swoon met Thinking About You All The Time.

we sluiten dit eerste uur af met een stem die je misschien herkent van vroeger. Dit is Joey Dizer met 100 Years. Maar blijf er vooral bij. We komen nog een uur terug.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have our been a pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't travel with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him.

0: gezellig.
1: Ja, in de tweede uur van Old Arts begonnen we met drukwerk met frontman Harry Slinger. En recent is bij hem darmkanker vastgesteld. Maar het schijnt operabel te zijn en ondanks de diagnose voelt Harry zich goed en verwacht de band een succesvol herstel. Er zijn een aantal concerten afgelast, maar we hebben toch een goede hoop dat het uiteindelijk weer goed komt met Harry Slinger. We gaan verder met Grupo Sportivo. Altijd leuk. Piep, piep, love.

0: 1969 stond het in de hitlijsten. Sandra en Andres met Storybook Children.
1: Old Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
0: Deze historische opname die is van Johnny and Jones. En ik denk dat heel veel mensen denken, oh, die ken ik helemaal niet. Het is ook al heel lang geleden. En als je straks de opname hoort, dan hoor je ook de kraken er doorheen. Johnny and Jones waren Nol van Wezel, Johnny en Max Kannewasser, Jones. En ze werkten in de jaren 30 voor de Bijenkorf. En in 1934 werden ze ontdekt toen ze een optreden op een personeelsfeest verzorgden. En 2 jaar later gaven ze hun baan op en gingen optreden onder de naam Johnny and Jones. Ze groeiden uit tot echte tieneridolen, maar door hun Joodse afkomst mochten Johnny and Jones in de jaren 40 niet meer optreden. En werden zij samen met hun echtgenotes in 43 opgepakt en getransporteerd naar doorvoerkamp Westerbork. Daar gaan ze aan het werk als vliegtuigslopers. En in september 1944 worden Johnny and Jones tijdens een van de laatste transporten uit Westerbork naar Belgen-Belzen gedeporteerd, waar ze in de laatste oorlogsjaren van 1945 uiteindelijk sterven van uitputting. Een aantal Duitse en Nederlandse Joodse gevangenen met ervaring op de bühne organiseerden cabaretvoorstellingen in Westerbork. En de nazi-autoriteiten, inclusief commandant Gemmeker, stonden dit niet alleen toe, maar moedigden het ook aan. En ook het populaire lied stond op het programma, getuige het optreden van Johnny and Jones. Zij namen maar een paar keer deel aan de Boenteravond en zongen hun liedjes in het Lagercafé. Iets dat absoluut geen invloed had op de populariteit van het nummer wat ik nu laat horen, de Westerbork Serenade. En het ligt niet aan je radio of aan je telefoon of aan je laptop als je af en toe wat moeilijke geluiden hoort.
2: Geloof ik ben niet helemaal in orde. Ik ben met mijn gedachten er niet bij. Opeens ben ik een ander mens geworden. Mijn hart klopt als de vliegtuigsloperij. Ik zing mijn Westerbork serenade. Langs het spoorwegbaantje.

Daarna ging ik naar de sanitator. Die vent zei, er is heus niets aan te doen. Maar je voelt je heel wat stukken beter na het geven van de allerlei.

wij na deze vlucht met Chef Special zijn we weer geland en gaan we een stukje varen. En dat doen we op de geheel eigen wijze van, je hoort het al, Dr. Anders P. met de veerpont.

Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende is de pont dus kort en gaat hij heen en weer. Dan ver.

En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op.

0: Een lied reist de wereld rond en komt thuis in onze taal. De cover van de week.
1: Ja, en de cover van de week is dit keer een Nederlandse twist uiteraard, maar aan een Scandinavisch origineel. Hou je echt nog van mij, Rocking Billy, een lied populair gemaakt door Ria Valk. En zij behoorde toen tot het zogenaamde klasje van Fonogram. Een aantal uiteenlopende muzikanten waarvoor de platenmaatschappij eigenlijk alles regelde. En bijvoorbeeld ook Billeke Alberti en Anneke Greunlo maakten er deel van. En in dat kader mocht Ria Valk in 1960 het oorspronkelijk, en dan waag ik me aan de Zweedse titel, Er duker i mig ännu glaskören van Stieg Andersson voor Lilbabs geschreven opnemen. In een vertaling van Willy Rex. En Jack Bulteman trad op als arrangeur en orkestleider. En dit rock'n'roll-achtige nummer vormde destijds een uitzondering binnen het repertoire dat op Fonogram verscheen. Maar met de komst van bijvoorbeeld Peter Koelewijn zette zich een omslag in. En Ria Valk werd eigenlijk de vrouwelijke tegenhanger van Peter Koelewijn. Nou, ik laat eerst een stukje horen van het Zweedse origineel en daarna Ria Valk zelf.

Ja, lang geleden, Hilversum 3 bestond nog niet. Je kan het je niet meer voorstellen met al die internet-radiostations. Waarbij nu ook natuurlijk de Geluidsfabriek, mijn eigen station. Dit was Herman van Veen en we gaan nu naar een samenwerking met lekker veel gitaar en gevoel. George Kooijmans en Frank Carrillo. Het nummer Seasons was ooit de doorbraak voor Earth and Fire. En dat is geschreven door George Kooijmans. En hij heeft het samen met Frank Carrillo ook in zijn eigen versie uitgevoerd. En die hoor je nu.

Ja, ook een samenwerking waar George Kooijmans bij betrokken was. Vreemde kostgangers. Dat was een samenwerking tussen George Kooijmans, Henny Vrienten en Boudewijn de Groot. En bij toeval ontstaan eigenlijk. Doordat ze samen gevraagd waren om op de 65e verjaardag van Cesar Zuiderwijk te komen spelen. En dat beviel zo goed dat ze daar een vervolg aan hebben gegeven. Nou, en de weg, ik ben op weg, leidt ons naar de blues. De blues van Cas Lux en Magic Frankie. En in dit geval de Dentist Blues.

Ja, en de laatste klank klinkt weg. En dat brengt ons dan bij de traditionele afsluiting inmiddels van Old Arts. En dat is cabaret. En daar probeer ik altijd een nummer te koppelen aan een cabaret-uitvoering. De cabaret-uitvoering is dit keer van Herman Finkers, Goocheltaal. En ja, als je het over taal hebt, dan denk je gelijk aan een woordenboek. En daar zingt Gerard Cox over. Dus veel plezier ermee.

morgen steken blijf, dan wil ik een woord gebruiken, maar ik weet niet goed hoe of ik dat woord nou zonder fouten schrijven moet. Jovel toch dat ik dan

0: Jeruzalem.
1: Zong ik een keer in de woonkamer. Waarop mijn vrouw vroeg, wat zing je hier nou eigenlijk? Ik zei, oh, wat ik hier letterlijk zing is, mogen de engelen u geleiden naar het paradijs en de martelaren u ontvangen bij uw komst. Nou, zei mevrouw, wat een tekst. Ik zeg, wat bedoel je nou, wat een tekst? Nou, zeg, ze mogen de martelaren nu, is dat verschrikkelijk. Kom je in de hemel, ja, staan de martelaren al klaar. Ja, nou en, is toch prachtig? Helemaal niet prachtig, zeg ze, dan word je weer gemarteld. Nee, een martelaar is niet iemand die martelt. Een martelaar is iemand die gemarteld wordt. Ach, tuurlijk niet, zei ze. Een gijzelaar is toch ook niet iemand die gegijzeld wordt, maar iemand die gijzelt? Ik zei, wel nee, dat is een gijzelnemer. Een gijzelaar is iemand die gegijzeld wordt. Zij zei, tuurlijk niet. Ik zei, tuurlijk wel. Zij zei, tuurlijk niet. Ik tuurlijk wel. Nou, om te kijken, hè, wie van ons tweede gelijk had, hebben we de dikke vandalen erbij gepakt. En waar blijkt? Ja, maar je houdt het niet voor mogelijk, maar zowel martelaar als gijzelaar kunnen de beide tegenovergestelde betekenissen hebben. Nou, toen dacht ik, nu spreek ik geen Nederlands meer. Wat heb je dan nog aan die Nederlandse taal als een woord niet alleen van alles kan betekenen, maar zelfs ook het tegenovergestelde kan betekenen? Ja? Martelaar, gijzelaar. Dan heb ik misschien al die tijd ook wel een compleet verkeerd beeld gehad van, ik noem maar wat, een kietelaar. Nou, zei mijn vrouw, dat zou nog wel eens heel goed kunnen. Ik zei, ja, dat denk ik ook. Dat een kietelaar dus helemaal niet iets is dat gekieteld wordt, maar dat zelf iets anders kietelt. Ja, zei ze, maar dat is toch ook zo? Pardon? Ja, zei ze, dat is ook zo. Want de kietelaar kietelt mij geregeld. Op die manier, ja, zei ik, ja, maar hij wordt ook wel eens gekieteld. Kan ik me zo 1, 2, 3 niet herinneren, zei ik. Ik heb eens wat verder in die dikke vandalen gebladerd en wat blijkt, dit soort rare dingen vind je in onze Nederlandse taal te onpas en te pas. Maar dan in een willekeurige volgorde. Dat komt als een uitdrukking maar lang genoeg verkeerd gebruikt wordt, komt hij vanzelf in de dikke vandalen terecht. Dat vind ik zo'n raar systeem. Als je iets maar lang genoeg verkeerd zegt, komt hij in de dikke vandalen terecht. Vooral wanneer een bekende Nederlander dat doet. Johan Cruijff is een bekende volkspotter. Volkspot is er altijd al geweest in diverse vormen. Als Johan Cruijff niet nu had geleefd, maar 2000 jaar eerder, dan was Johan Cruijff geen bekende voetballer geweest, maar een bekende gladiator. Dan was Johan Cruijff als gladiator de arena ingelopen en had Johan geroepen, hun wie sterven gaan groeten u. Hun wie sterven gaan groeten u. En hadden we nu op de gymnasia heel andere citatenboekjes gehad. Dus de ontwikkeling van taal is een kwestie van reactie-actie. Maar ook weer in een willekeurige volgorde. Die is heel belangrijk, die willekeurige volgorde. In de Tweede Kamer hoor je de Nederlandse taal op haar willekeurigst. Meneer de voorzitter, het is alles behalve onjuist dat ik ontkend heb dat ik niet tegen het verbod op het embargo ben. Kunt u dat herhalen? Bromt de oppositie en wederom klinkt het, het is alles behalve onjuist dat ik ontkend heb dat ik niet tegen een verbod op het embargo ben. Want je kunt zeggen van Balkenende wat je wil, maar hij staat voor wat hij beter niet had kunnen zeggen. En met het erge vind ik dat het allemaal in onze dikke vandalen terechtkomt. Dat vind ik zo jammer. Kijk er maar eens in, je vindt dit soort gekke dingen te keur en te kust. Ja, te keur en te kus. Je moest ze wel even in de juiste volgorde zetten. Moet u wel doen. Want ze zeggen wel van mij altijd dat ik dingen omdraai. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, ik heb nog nooit in mijn programma's iets omgedraaid. Ik draai alleen maar rare dingen in de taal terug. Ja, maar omdraaien op zich, ja, dat is geen kunst. Dat kan iedereen wel. Omdraaien wel alles kunt je. Als je omdraaien wel alles kunt je omdraait, dan krijg je kunt alles wel omdraaien. Ook weer die volgorde. Ziet u hoe ontzettend belangrijk dat is? Kunt u mij nou volgen eigenlijk? Ik heb niet echt de indruk, weet u het wel? Maar dat geeft niks hoor. Maar ik kan mezelf ook amper volgen. Ik kan mezelf amper volgen. Daarom geldt voor mij ook schrijven is twijfelen. Ja, voor mij geldt schrijven is twijfelen. Je hebt schrijvers voor wie het niet geldt. Ik sprak een keer Harry Mulisch. En Harry Mulisch zei tegen mij, weet u, soms heb ik een zin geschreven. En als ik die zin teruglees, dan denk ik, nee, dit heb ik niet geschreven. Dit heeft God geschreven. Ik vroeg hem, hoe weet u nou zo zeker dat u dat niet hebt geschreven, maar God? En toen zei hij, ik schrijf beter. Maar voor alle andere schrijvers geldt, schrijven is twijfelen. Soms wordt het met de Nederlandse taal gegoocheld op een manier waarvan ik zeg, ja, maar dat vind ik dan toch geloof ik wel weer grappig. Zo zei mijn vrouw laatst tegen mij, Herman, je moet een zekere Elke Scholten terugbellen. Ik zei, welke Scholten? Oh, dat maakt niet uit, zei ze. Hoe bedoel je, dat maakt niet uit? Dus Elke Scholten is goed. Elke Scholten, zei ze, is helemaal goed. Niks meer aan doen. Dat vind ik dan wel een leuk gegoochel met de taal. Maar meestal wordt er vreselijk met de taal gegoocheld. Kijk maar eens in de dikke vandalen, je schrik je echt een ongeluk. Zo zie je in de dikke vandalen zonder blikken of blozen staan. Dat is echt schandalig, maar staat er echt. Eén kind, twee kinderen. En twee eieren. Maar het is eigenlijk twee kinder, twee eier. Zoals het in elke verzoenlijke Nederlandse streektaal van Noord-Groningen tot in Zuid-Limburg nog steeds zo is. Maar een van de jongste en hardnekkigste dialecten van Nederland, het algemeen beschaafde Nederlands, heeft dat tot een dubbel meervoud weten te goochelen. Kinderen en eieren. Nou, en kinderen, dat gaat er nog wel, vind ik. Maar kids. Ik heb een probleem met kids. En ik weet dat dat ligt echt aan mij, want u gebruikt het allemaal. Dus u vindt het waarschijnlijk allemaal schattig. Maar ik heb een probleem met kids. Als men tegen mij zegt, wie komt vanmiddag even aan met de kinderen? Dan denk ik, nou, gezellig. Zeg maar, we komen even langs met de kinderen. Dan denk ik, nou, verrukkig man. Maar zeg maar, we komen langs met de kids. Dan word ik bang. En waarom worden we nog bang? Het zijn dezelfde lieve kinderen, dus het is gewoon een kwestie van taal. We hebben een bevriend stel, dat heeft maar liefst 5 kids. Doorheen. Papa heeft zich onlangs laten helpen, want hij vond meer dan 5 kids een te groot gezin. Terwijl ik 1 vrouw vaak al een te groot gezin vind. En heb ik ook nog eens een heel zelfstandige vrouw die haar eigen dopjes boont. Wat ik heel knap vind van haar, want de meeste vrouwen kunnen dat alleen andersom. Maar zij niet, hè. Zij boont haar eigen dopjes. Terwijl en nooit in de willekeurige volgorde, hè. Terwijl al die andere vrouwen haar boontjes...
0: Ja, echt een woordkunstenaar, die Herman Finkers. En zo sluiten we af, met woorden dus, met muziek en verhalen die wellicht nog even blijven nagalmen. Dank voor het luisteren naar Old Dutch. Blijf dicht bij de muziek. En tot de volgende!

0: darkness, protected by divinity, brilliant in his execution, to bring us peace. He will kill.
1: Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: klachten via lokaalloomopgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt uniek reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Kent, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Lokale Omroep Goorlen.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet.

0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomopgoorlen.nl.
1: Sometimes you have to look on the glass half full instead of half empty, you know. Oh, son. Curse it be.

jij kan me zomaar niet verlaten. Zie je al mijn tranen?

0: salomopgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Dit is lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en Riel.

0: hoogte via lokaalloomopgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

Jurgen Feskes. Andy Cooper, Peter van Steen. En bovenal Frits Landersberg.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister, Lokale Omroep Goorle.

Tu les entends, Gigi?

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.
2: Te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien hem nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur. Hey, schoenwijfeken, ge weet dat ik een heren zie. Laat ik je zien hoe gern dat ga maar zie. Hey, schoenwijfeken, ge weet dat ik een heren zie.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Schumvuiken. En de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op mijn welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt. Hey, schoenwijfeken, gepittige heren, zie. Laat ik je zien hoe gerne dat ga maar zie. Hey, schoenwijfeken, gepittige heren, zie.

Hij is al goed geluisterd. En binst, dat is hem een toddig af. Schettige zij, met haar gat.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.